0: me one more time.
1: Vej la pornografe. Hoe lang moet je af mij laten? Vej la pornografe. Hoe lang moet je af mij laten, Galmoda? Mara City.